Begittanitos vicht att sin reo vakva gavazanch vakva git. Avan sundi avsurinder kaldi avas chibadahi magpul git.